0: verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: que el destino se acerca, que yo no sé pa' dónde voy, pa' dónde voy.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

been in the

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
1: Het is echt een inbreuk op de privacy en dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
2: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
0: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

when you are.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
1: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
0: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
2: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
0: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
11: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
1: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
0: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Solang aan jou de la misei, solang aan mij gaji ala dei. Ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...

0: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
1: Het volgende nummer, mensen, heb ik gecoverd van mijn grote broer in Welen. Rachman. In manier om hem te eren. Ik was altijd een grote fan van hem. En dit vond ik zo'n prachtig lied. En misschien is dat lied ook om de date, heeft het ook een beetje betrekking op mijzelf. Je weet maar nooit. Maar ook op heel wat andere heren hier, denk ik. En misschien ook vrouwen. Dus luister maar.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

Thank you very much. Thank you.

Fade out, fade out, give, fade out, give me. Ja, okay, dat is zo rustig. Ja, ja. Dames en heren, we komen stilletjes. We door het einde. Ik me look at you, dat zijn verplichtingen. Ik heb een contract hier, maar ik kan pleiten om ze langer. Wie is vast aan gezellig? Dan gaan we een akoestische versie doen van mijn nieuwe single, Sisa.

Nogmaals, over 2 weken is Sisa Kizomba Fusion. Het komt uit in de hele wereld, in China, overal. Yes, hi. Wacht, ik moet pura brengen, want ik ben een Chinees maso. Als aan het doen rumoren, dus als zongwe, kan ik alle gezichten zien. Ja, man. Oké, okay, mijn man. Ja, ja.

Vetu vetidoro, alla sanidoro, muy

0: Boto, Patrisi, Boto, Betweti, Boto, Ajaki, Boto, Aluku, Boto, Akutu, Boto, Afisi, Boto. Amija, Singapuru, Kongwe, Anyumara, Boto, Katfisi, Boto, Alibi, Boto, Aswiti, Boto, Apapa, Boto, Anyanya, Boto, Afisi, Boto, Singama, Singama. Set so rest of papi. Koyereno toro. Toro. Nafuru. Toro. Kowe. Toro. Iderei. Toro. Sumadoro. Ana Mario Ensor. Singing. Toro. Que singing. Eu leta faya. Kan het licht aan. Die was je desma. Kan het licht aan. Bright. Licht aan.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Yo.
4: Yes, man. Alla passie. Today we're going to Oru Dosu.
3: Yo.
4: Asanora.
3: Because
4: we got
3: it.
4: We got it.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Alejandro, from the top, passing.
1: Hey, y'all.

Ayo mulang.

0: Seis para vez. Por allá. Por ahora abstracto.
1: Chutam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

me, I don't mean, I ain't nothing to say.

Masar Takriya Fosmut Ogopakana Sue. Mas still with a memory

Un primo.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. Vier van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Zo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de Ether of de Razo's Amsterdam.
3: Zolang je de la misei, zolang je de la dee, ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki, Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
1: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
2: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: luister elke dag naar op de 105.2 in de ether. En voor je greedy fuleri, dan naar razo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 ether, naar 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan naar razo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 ether.
1: Out in the street, Razo sounds so sweet.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
0: Razo. Luister elke dag naar de stem van... Razo. Op de 105.2 in de ether en de...

0: live. Zij luisteren zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the new

0: That was Florcia with Slap Here. And yeah, let's follow summer vibes. And we move to Body to Body by Lil Klein.
1: Jacques Chirac.
2: Zij heeft schade, dus ze kan niet zijn met een brokie. Fuck it, post het online en zet het op story. Fuck me, Loki. Zij wil weg van ellende, want ze weet ik ben een defender. Alles is kort gedekt, yeah. Maak je geen zorgen.

0: Razzo. Luister elke dag naar de stem van Razzo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. En voor je greedy fuleri, dan naar Razzo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap naar 105.2 ether.
1: Razzo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de razzoamsterdam.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
0: En voor je greedy fuleri, dan naar Razzo, nomo nomo, je moet proberen.

0: is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: tune in. Live. Zijn laatste serie op Razo Radio.
1: Livestream. Live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the New Era Radio. By the

0: Even door het robbelet. Dus weten dat ik het op ben. Want orga die vraagt me op niks, bro. Hey man, hier houdt u ook, man.
1: Dik schoof.
0: Je moet eens luisteren, gaan.

0: dagen, bro. Veda, veda.
1: Breekbaar. Wat wilde u dan? Geld. Ja, geld. Oké, okay, maar u vond dat u nooit genoeg had? Wat was het dat u dat geld wilde? Zoveel geld, 3 miljoen.
2: Ja, ja.
1: Waarom?
2: Ja, lekker makkelijk. Hè?
3: Alright, alright. Let's wrap this up and go again.
4: Yes, rewind the track, man. Let's get it. Can you give me a bit shorter runway, please?
3: Uh-huh.
4: Thank you very much.
3: Okay. 3, 2, 1, right. Go.
4: For round 2 then, let's get it.
3: Medenko.
4: Yes, mensen. Fresies en fresh fase. Let's get it, man. Je is fris en nog steeds. Yes, let's get them. Ooh, yeah.
0: Hey, hey, listen, let's go. Let's go.
4: Vraag mezelf of het goed zit. Als ik kan te hossen aan de zijkant heb, bro. Toetrich, stress overvulling van tijd. Word nu gevraagd voor een show, maar twijfel door het robbeleid. Dus weet dat ik het al won. Want morgen die is het op niks, bro. Ik zie de pillen breken als het tricks. Er wordt nu ietsjes leuker dat ze dikke pillen noemen.
0: Dikschof,
4: ook al die politici van moeten waar zeggen. Dikschof, kunnen rappen en stekken het stiksel. Dus je shit mezelf van die bimbo's. Ik en mijn jongen gaan jagen op gekkere jaartjes. Ze kunnen het niet voor verklaren. Jullie gaan het team herhalen. Als ik expand en blijf varen, praat maar wat expand zo verhamerd. Zeggen mijn Sammy, ja, je moet het laten. Die niet wat ik nu moet doen, lijkt zat die jaartje in de hoed. Tijd, al die dingen zijn niet goed, right? Maar die verbeteringen en ontwikkelingen, ja, die moeten wel goed zijn. Ken niks te klagen, bro. Vorig jaar was ik met Spaanse gossen, kan je zeggen, ik heb het eraan verknoopt. Zoals pakken Elma zetten nu een
0: Veda.
4: Dus ik ben me nog geen zekerheid, maar dat voelde stief in de safety. Als een kleine jongen was ik breekbaar. Shit, mensen, listen nog.
1: Oké, maar u vond dat u nooit genoeg had?
4: Nooit genoeg, hè?
1: Wat was het dat u dat geld had?
4: Altijd honger, snap je?
1: Zoveel geld, 3 miljoen.
4: Hey, ja. Span je op vorgies, laat mijn tante toppen nu erin zetten. Kan het wegbrengen, daarna wegzetten. Cellen love, omplak ik weg met me. En ik brand met mijn hart, kan niet trap. Ik heb al alle visies verbaasd als ik trap. Even bro, voel me MP. Maar ben je sneaky, krimi, kansen mix met
0: ja.
4: Ik word de grootste, met die gouden plaatjes en die coaches. We komen nu snel dichterbij, want de rap game is tot en zo gewoontjes. Dus ze willen me nu horen. Oh, rust mee, ben aan het doren. Maar get up, je moet aan mij vermoorden. En verdrink mezelf in die woorden, dus geef ik wat gas, zet hem in z'n tweeën. Ik ga daar af. Ik hoor je praten over werk, bro. Ja, wat weet je van dat? Peter, hou die dingen onder loop. Ik ben bij een show, of ben er een hoop. Maar die handelingen vind ik niks, bro. Dus ik geef er een koosje cadeau. En ben ik weer weg, net als mijn vader en ik vind het best. Ik ga terug naar Dami, maar dan wil ik best. Echt, Gucci, ja, dit gaat een fest. Vorig jaar was ik niet zo diep in rap. Dus wat ik doe nu is te gek, bro. Ik baai het direct. Beetje tape, een beetje stress. Ik ben op een missie, ja, nu echt door rap. Goddammit. Shit, man, vreesies.
3: Jawel. Dope, dope, dope. I bet a lot of people are waiting for this one.
4: Yeah, you know. I heard it for a long time ago.
3: I saw. Yeah. I heard this one. I heard this one before. Yeah. Exclusive on New Era, Amsterdam. Guys, hope you're enjoying. Sorry for the little technical issues. But nevertheless, we do this shit anyway. I think, guys, that just because we have not that many people as we're supposed to, I think I'm gonna perform as well.
5: Wow, Tommy.
3: Point, right?
6: Okay.
3: Yeah. Okay.
6: Yeah.
3: Phrase, one more?
5: I thought you wanna perform. You said you wanna perform. Yeah. Like, come on, let's get a Fendi Fiddy Fire, man.
3: Okay, guys, then you talk and I fix that shit.
5: Yeah?
3: Right?
5: Yeah. All right, people on the radio, here we have Tommy Wills. What are we going to do, Tommy? Fini Fidi Fire?
6: Fini Fidi Fire?
5: Right? that's the song name, right? Or am I...
6: You're almost there, I think it's this Veni Vidi Vici.
5: Veni Vidi Vici.
6: I came, sorry. I saw, there's and a, there's I, a, there's a I other said
5: song.
6: Or something.
5: There's another song that's called Veni Vidi Fire.
6: Okay.
3: Really?
5: Of Dufu that I told you about, you know?
3: From?
5: Dufu. You know the artist that I told you about the last time?
3: I remember we spoke about it. Yeah, you told me.
5: Dufu. Yeah.
3: Okay.
6: I think you have to do another one, man.
5: I have to do another one?
6: I think so.
5: Wow.
3: Oh,
6: I need to hear
5: hey.
6: It.
5: Hey, come up,
6: you
5: then.
6: You got me fixed up, bro. Come on.
5: Yeah? Okay. Okay.
3: All right.
5: Come up,
7: come on.
3: All right. Which other OB? You said. Viz the kid? Viz the kid? Let's go.
5: Yes, mensen, wie is die kid? Dat is een hele mooie pokoe. Ik heb een mattie van me op de achtergrond staan, toch? Misschien dat hij ook nog wat komt daar doen. Toch? Wie weet voor het vervolg.
3: Alright, guys. 3, 2, 1, let's go.
5: Hey, oh, pans. Iedereen in de studio, let's get it. Al zijn er niet zoveel, toch? Doe wel mee, snap je? Oké, mensen, bij deze is het belangrijk. Pans op en neer, you know. Oldschool-achtige dinges. Eh, oeh, ja. Hey, yo, yeah. Chris, zie je zo. Ah, ja.

met de tijd groot. Dat trekt er voor die goede booty, broertje en die thuisok. Kort wat beter en mijn legacy is tijdloos. Ik zie nu al wat trekken, dus manier dat ik uitkoop. Ik zie je stressen om mijn klok, maar wat is tijd? Nootje, kijk, po. Sammy wordt die kid, dan gap, dat blijft zo. En voor de treppen heb ik langer al gestreden. Ik heb gebeden, broertje, wat weet jij van al die wegen die mijn fam heeft moeten nemen voor het betere leven? Wat ze mij hebben gegeven, soms ben ik even gek, maar mama houdt niet van die streken. Stuk was even neven, maar geen eentje doe ik spreken. Gapie, want ik ben de enige die je moest overleven. Geloof me, die pijn. Verzagen nu met roken, schrijven en een beetje wijn. Misschien niet nummer 1, maar ja, geef me nu wat tijd. Want er zit een fietje in mijn gapie.

0: Dat tijd goed. Shit, man. Die beat die is weer verdwenen van Tommy. Kom op, man. Ik kan mezelf wel groot houden.
1: What happened? What happened? What happened?
0: Die beat die verdween, man.
2: The beat disappeared.
1: Really?
0: Yeah.
1: The fuck? Alright. We go once again?
0: Yeah, you wanna go once again?
1: Let's go once again, yeah. Okay, let's do it right. Let's go right. What else? Okay. 3, 2, 1. This is the kid.
0: Mm-hmm. Hij is even gerewind, toch? Dus we doen hem nog een keer zo. Snap je?
1: It's a remix.
0: Take two. Clip. Snap je? Hij heeft mensen vrees in de building. Hey, yo. Yeah. 1, 3, 2, 1.

Waarom ben jij niet op de boot gegaan? Zij kan het zetten met grote pillen en die fucking titties in mijn face. Broertje, echt, ik was op race. Mijn moeder en vader, die waren te dik. De orders en oortjes, die namen mij mee. We chillen in een hoek, die schien niet met tofie. We kwamen te gekken met grotere groepen en was er voor jou, dan ben je...

0: shit, bro. Kan je zeggen, Lil Phrase is aan. Zie me even gekken gaan. Trappen, trappen op de linkerbaan. Oh, mijn mannen rappen in mijn oren. Maar die jongen, nee, die kan ze niet verstaan. Volg het lot en naar de tyfus gaan. Kansen zwerfviezen voor je neus. Maar je ziet het niet, bro, je hebt het niet begaan. Ziet het niet, bro, je hebt het niet begaan. Het rappen wordt beter en beter. We stijgen tot hoger eens. Willen bitchen het zetten. Ik ga niet van mijn leven. En neefje, wat tussen gebreken gebeden. Hoe zonne zie leven. Word ik aangetrokken tot het leven. Waarvan mijn vader me verzekert. Je wordt opgegeten door het leven, mijn jongen. Dus laat het leven even leven.
1: Ze wilde eerst niet weten, maar nu wilt ze met me zijn. Op mijn Kelly is op links, ik hou de pillen even rechts. Mijn hoodie op mijn idee, nee je weet niet wat ik uitspook. Bro, wat

te winnen. Ik ken een jongen, hij eet het op pinnen. Ja, dat is spitten. Ze wil horen dat ik nu erin ga, baby. Jij weet dat ik je wel links laat. Ik ben die guy, ja, ik spit vaak lately. Totdat Sammy weer een hit maakt. Dat we toeren en ook dik gaan. Al die kankerlabels

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Mooi.
4: Hell yeah.
5: Dankjewel.
3: Aight. Alright, guys. This is New Era Radio. This is New Era Radio Amsterdam. A music edition where we showcase upcoming artists, interesting guests talking about music, culture, and many more. And here's your man Tommy Wills today in the studio with us, Bre and Freys. Thank you for being here, guys. And guys, don't forget to listen to us every Monday and Friday from 5 till 7. And you can do that at 105.2 in Ether or at salto.nl/razo or razo020.nl. That's what's up. All right. Thank you once again and see you next time.
6: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: tune in. Live. Zijn we te zien op Razo Radio.
1: Livestream. Live op salto.nl.
2: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
3: Zolang aan jullie naar mij zei, zolang aan mijn gaji alle day, ik heb een tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
1: En voor je greedy fuleri, dan a razo, nomo nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 Ether.
4: Rap, rap, rap, razo.
1: Luister elke dag naar razo. Op de 105.2 in de Ether.
4: Rap, rap, rap, razo.
5: Radio Zuidoost. Waar wij voor staan.
6: Actualiteiten, cultuur, sport.

0: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
1: En voor je greedy fuleri, dan a Razo, nomo, je moet proberen. Na tap na 105.2 ether, na 103.8 kabel.
2: Razo!
1: Luister elke dag naar
2: Razo!
1: Op de 105.2 in de ether en

0: Muchas gracias. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿saben una cosa?
1: ¿Qué cosa?
0: Yo me uní a los fans que estaban votando porque no se dejaban vencer. Yo entré y decía, pues ¿por qué están peleando tanto? Y era que no se querían dejar vencer. Y bueno, va por los fans que votaron por la manada de amor, va por todos aquellos que hicieron posible este premio, va por Chile, va por México, pero también va por la libertad de Venezuela.
2: También.
0: Eso es lo que nosotros queremos y pedimos. ¡Viva Latinoamérica! ¡Chi, chi, chi! ¡La, la, la!
3: ¡Viva Chile!
2: El escenario es de Ana Gabriel.
0: Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, mi amor.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Degada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Yo viviría tan distinta.

presentación.

0: Emocionante, maravilloso.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: ви е мрове, така на уни. Ага, вау.
1: Dit is toch steeds razo, razo.

0: Inmiddels 1:01:30. 1:50.
1: Waar die mannen over zwegen.
0: Dit is Razo Radio. De vrijdag.
1: Waar die vrouwen van gaan.
0: 17 juli 2026. Odi odi. Mebaru alamala awens peude. Mijn naam Dietwien Jessurun.

Let op de tijd, is 8:08. 8:08. Dit is nog steeds Razo Radio. Die vrijdagavond, 17 juli 2026.

Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio. En de partytenten op het Kwakkoe Zomerfestival blijven tot 11 uur open vanavond. Dus kom nog gezellig langs om iets te eten en te drinken. Want de partytenten blijven tot 11 uur open op het Kwakkoe Zomerfestival. Hier in Amsterdam Zuidoost. In het Nelson Mandela Park. Het tweede weekend van het Kwakkoe Zomerfestival.

Dus als u gezellig wil gaan eten of drinken, deze zwoele vrijdagavond, ga dan in het Nelson Mandela Park. Het Zomerfestival. Het Kwaku Zomerfestival. De tenten zijn open dus tot 11 uur vanavond. Dit is Razo Radio, the station of the nation.

de Kassenkommers. Goud van oud. Dit is Razo. Ra, ra, ra, ra, ra.

En de vrijdag. Iedere vrijdagavond de DJ Smack Smack Show. Van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga. En wie zat dan? Haswagomorafara. Ja. Razo Radio.

Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio. De vrijdag van 17 juli 2016.

Let op de tijd, het is 5 minuten voor 10, 5 voor 10. En met deze warme temperaturen moet u flink drinken. Dat is goed voor uw lichaam, dus houd er rekening mee. Warme temperaturen, zwoele dagen, veel drinken. Dit is Razo Radio. Wou de foutang. De wieso allemaal wat boenetti. Groetjes richting Utrecht. Almere, Purmerend, Amersfoort. Groot Amsterdam niet te vergeten.

Let op de tijd, het is 2:10. 2:10. Welkom bij Razo Radio, de station of the nation. Tot 3:00 in de ochtend is dit de DJ's Mix Max Show. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. De studio in Amsterdam Zuidoost, ja, studio Masanga. En mijn naam, Dietwien Jasrun. Ik ben er voor u tot 3:00 in de ochtend. Fout en foutang op deze vroege, op deze zwoele vrijdagavond. De zwoele vrijdagavond van 17 juli 2026. Nogmaals een hele goede avond. Welkom bij Razo Radio.

Ja, die gezelligheid. Klokslag 10 minuten over 10. 10 over 10.

En die gezelligheid die gaat gewoon door, hoor. Die gezelligheid in de DJ's Wekslag Show. Hiep, piep, piep. En natuurlijk alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo. Nog vele gezonde en gelukkige jaren nu allen toegewenst. Namens het hele team van Razo Radio. Dan waar hiep, piep, piep, piep, piep, piep, hoeren. Dit is Razo Radio.

de vrijdag 17 juli 2026. The Station of the Nation.

en was danser en muzieker niet, dan had het leven helemaal geen zin, hè? Dus dan zie je dan naar Pocumus de. Daar liep je sweetie.

Let op de tijd, het is 4 minuten over half 11. 4 over half 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 17 juli 2026. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam publiceerde in juni de Burger Monitor. Dit is een representatief onderzoek over wat bewoners vinden van de toestand van de stad. Net als bij de voorgaande burgermonitors zijn criminaliteit, afval en wonen volgens Amsterdammers de belangrijkste problemen. Minder dan de helft van de Amsterdamse kiesgerechtigden, 47%, bracht hun stem uit bij de gemeenteraadsverkiezingen 2026. En net als voorgaande jaren ligt de Amsterdamse opkomst onder het landelijke gemiddelde 54%. De Amsterdammers kiezen vaker dan in eerdere jaren een uiterst linkse positie op het politiek spectrum. Maar onder basis- en mbo-opgeleide Amsterdammers geldt dat zowel het aandeel uiterst links als het aandeel uiterst rechts toeneemt. En in 2025 kent 26% van de Amsterdammers de naam van de burgemeester van Amsterdam. Dit is stabiel sinds 2019. En de afgelopen jaren zijn Amsterdammers negatiever tegen politici gaan aankijken. Bijna een kwart van de respondenten is het eens met de stelling: de meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen. En als Amsterdammers op zoek zijn naar informatie over zaken die de gemeente regelt, zoeken zij hier vooral via het internet. Ze raadplegen bijvoorbeeld

Kirche dienen. En veiligheid en criminaliteit is in 2025 het grootste punt van zorg voor Amsterdammers. Op de tweede plek komt afval in de stad. 35% van de Amsterdammers maakt zich hier zorgen over. Dit is een sterke toename ten opzichte van meerdere jaren. Op de derde plek staat woningnood. Ruim een derde, 34% van de Amsterdammers benoemt dit thema. En opvallend is dat voor het eerst sinds 2017 woningnood niet als grootste punt van zorg wordt genoemd. En ook over welke kant het opgaat met Amsterdam zijn Amsterdammers negatiever dan in eerdere jaren. En een meerderheid van de Amsterdammers heeft vrienden die uitsluitend of overwegend hetzelfde zijn of denken als zij zichzelf. En veel Amsterdammers ervaren ideologische polarisatie in de samenleving, zo'n 78%. Maar zij benadrukken de noodzaak tot compromissen tussen standpunten. En het conclusie is, hoewel Amsterdammers zich thuis voelen in hun stad, vinden veel mensen dat het meer de verkeerde kant op gaat met de stad. In 2025 waren de belangrijkste punten van zorg voor Amsterdammers veiligheid, criminaliteit, afval in de stad en wonen.

Let op de tijd, is 9 minuten over half 11. 9 over half 11. Dit is nog steeds Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 17 juli 2026. En morgen zaterdag 18 juli is er tussen 2 uur en 8 uur 's avonds opnieuw een vaarfuikactie bij de Amstelsluis. Schippers krijgen uitleg over de regels voor de uitstootvrije zone in het centrum van Amsterdam. En ook controleren ze op de juiste vaarvignet bij zich hebben. Sinds 1 april 2025 geldt in het centrum van Amsterdam een uitstootvrije zone voor de pleziervaart. En uiteindelijk mogen hier alleen nog uitstootvrije boten varen. Wilt u meer weten over de uitstootvrije zone, de overgangsregelingen en de vaarvignetten voor pleziervaartuigen? Kijk op uitstootvrijeboten.nl.

Let op de tijd, het is 19 minuten voor 11. 19 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 17 juli 2026. En tijdens Pride vieren we wie je bent, wie je lief hebt en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat gezondheid, acceptatie en veiligheid niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. GGD Amsterdam, OLVG en Amsterdam UMC varen tijdens de botenparade samen op één boot. En zo vragen ze aandacht voor inclusieve en gelijke toegang tot zorg.

Voor meer informatie, kijk op de site Pride Amsterdam 2026. En jouw gezondheid. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Nieuws en informatie via Razo Radio.

18 minuten voor 11, 18 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 17 juli 2026. En wie wandelt of fietst door het Brazapark heeft het kleurrijke beeld Atomos vast zien staan. Overdag nodigt het kunstwerk je uit tot samenkomen en bij nacht om omhoog naar de kosmos en sterrenhemel te kijken. De gestapelde ringen in rood, groen, geel en oranje zijn in het park niet te missen. De kleuren staan voor emotie en voor verbinding tussen mensen. En het onderste deel verbeeldt de Griekse letter omega, een symbool voor verbinding. Het is daarnaast een abstracte uitbeelding van een groot en klein mens die elkaar een brasa geven. We hebben brasa's hard nodig in deze tijd van technologie, waarin we allemaal connected zijn via onze scherm, maar niet per se verbonden als mensen van vlees en bloed. En op verschillende plekken in stadsdeel Zuidoost is buitenkunst te vinden, buiten op straat, gratis en voor niets en voor iedereen. Bekijk het in het overzicht van alle buitenkunst in stadsdeel Zuidoost en de rest van Amsterdam.

Let op de tijd, het is 16 minuten voor 11, 16 voor 11. Dit is Razo Nieuws en Informatie op deze vrijdag van 17 juli 2026. En van 25 juli tot en met 8 augustus staat Amsterdam in het teken van World Pride. Ook in Zuidoost vieren we de liefde, diversiteit en vrijheid om jezelf te kunnen zijn. World Pride is niet alleen een feest, maar ook een moment om stil te staan bij de rechten van de LHBTO's over de hele wereld. Tijdens de World Pride komen mensen uit de hele wereld samen om elkaar te ontmoeten, elkaar te steunen en samen te werken aan meer gelijkheid. En ook in Zuidoost laten we zien dat iedereen erbij hoort. En het maakt niet uit op wie je verliefd bent, hoe je jezelf ziet of hoe je jezelf laat zien.

Samen maken we ruimte voor iedereen. En Amsterdam wil een stad zijn waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Vier daarom mee met World Pride en draag bij aan een inclusieve stad. En voel je je niet veilig of ervaar je discriminatie? Dan kan je dat altijd melden. En wilt u meer weten over World Pride Amsterdam en alle activiteiten? Kijk dan op de website Pride Amsterdam.

natuurlijk, vorige week had ik het er al over. Goed nieuws voor bewoners van Bijlmer Centrum en Gasperdam. De Bijlmerboemel, ja, de Bijlmerboemel rijdt. Dit nieuwe initiatief maakt het voor senioren en mensen met een fysieke beperking makkelijker om op pad te gaan in eigen buurt. En voor 1 euro per rit brengt de Boemel bewoners naar bijvoorbeeld de huisarts, het winkelcentrum of naar vrienden. En de auto's zijn geschikt voor 2 passagiers en er kan een opvouwbare rollator of rolstoel mee. U moet wel dan minimaal 24 uur van tevoren bellen naar 06-24-62-6261. Van maandag tot en met vrijdag van 10 uur morgens tot 4 uur middags. Voor de Bijlmer Boemel.

Ze blijven gezellig op deze vrijdagavond. De vrijdagavond 17 juli 2026. Razo Radio. Nogmaals, Odi.

En natuurlijk kunt u ons ook live volgen. Ga dan op de site Razo Live Video Stream. Beeld en geluid. Ja, je kan ons live zien hoor.

En hoe is het de stemming daar op het Kwaku-toernooi? De tenten zijn inmiddels gesloten, heb ik begrepen. Maar de stemming blijft nog even. Morgen weer een nieuwe kans, zaterdag en zondag. Tweede weekend van het Kwaku Zomerfestival.

Dit is Razo Radio. Inmiddels 7 minuten over 11. 7 over 11. Nogmaals een...

Wat een heerlijke muziek toch op deze zwoele vrijdagavond. De vrijdagavond van 17 juli 2026. Vodef Autang. Hoe is de stemming daar thuis? Wij genieten hier in de studio, hoor.

En natuurlijk alle zieken wensen wij van harte beterschap toe. Word gauw beter. Want spoedig herstel u allen toegewenst namens directie en personeel van Razo Radio. Nogmaals alle zieken van harte beterschap toegewenst. Dit is Razo.

Let op de tijd, het is 15 minuten over 11, 15 over 11 op deze vrijdagavond 17 juli 2026. Dit is nog steeds The Station of the Nation, Razo Radio.

De gezellige vrijdagavond. De DJ's Mix Max Show. Razo, ra, ra.

Wat een gezelligheid. Razel Radio. Op deze zwoele vrijdagavond, tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Nogmaals een hele goede avond. Blijf maar lekker gekluisterd aan de radio. Ik ben er voor u tot 3 uur in de ochtend. En u met mij, hè?

Ja, ook die Razo Methadon. Overal te beluisteren. In Nederland, in België, in Duitsland, in Suriname, in de Verenigde Staten van Amerika. In Groot Amsterdam van de Voltang. Dit is nou die gezelligheid iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Razo Radio, de DJ Sweet Smart.

0: Inmiddels 6 minuten over half 12. 6 over half 12. En het blijft gezellig hier in de DJ's Mix Max Show. Razo Radio. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Stay tuned.
1: Maar ze hebben al een smart troon aan. Probleem, joh. Mijn naam, Monif Trans. Maar Monif, dat de...

En een speciale groet wil ik doen aan Lina Prisiri. Goedenavond, Lina Prisiri, fijne foutang. En Sammy begrijpt, Lina heeft Prisiri lang aan de pokoef niet. Daar hoor je, Lina.

Baibaya. Die gezelligheid gaat door tot 3 uur in de ochtend. Razo, radio. Nogmaals een hele goede avond u allen toegewenst.

Faya. Faya ya na Razo Radio. De DJ's Mix Up Show. Inmiddels 15 minuten voor 12. 15 voor 12.

Het is inmiddels 14 minuten voor 12. Deze vrijdagavond. De vrijdagavond van 17 juli 2026. Vaudé Foutang. Hoe maken jullie het daar thuis? Het is warm en drukkend weer. Denk erom veel vocht innemen. Om niet uit te drogen. Hou daar rekening mee. En Razo Radio is met u 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En ik heb dat met tang lobby ung allemala. We zijn allemaal gelijk. Ongeacht ras, kleur of geloof. Wie allemaal na Libisma. Wie allemaal na Pichinfu Gado. Awinis ope. Ikumba teiberi grontapu. Wie allemaal na Wang. En samen staan we sterk. En hoe dank raka Razo Radio.

En ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de afgelopen uren. Maar we zijn er nog voor u tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show via Razo Radio. Samen met ondergetekende Dietwin Jasjeroen.

Dankjewel, Daniel en Joanna. Met het schitterende nummer Zwaard Ohana. 3 voor 12. Dit is nog steeds Razo Radio, de station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Stay tuned.

Klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. Dat wil zeggen, het is de vroege zaterdagochtend, 18 juli 2026. Een hele goede morgen. Wambu morgu me wisu allamala.

En is op dat mama berena nengere sipi? Hij jari boeng nanga ogrip? Ja, mama berena nengere sipi? Hij jari boeng nanga ogrip? Hip hip!

is repotting. Dus we zitten aan die bie, aan mij is boem verstand. Een lek jong boy altijd is kooi van foto dat de oma. Terwijl na hun amor op die probleem dat bevelt. Dus boem no ja. Adon lek mi wan na de oorwa aan plakka, maar na den na asro tof wat door die slo. Na dat mek mi sabare trowe die de mek den si sot verantwoorde dat bie nu mo jong wan.

Let op de tijd. 4 minuten over 12:30. 4 over 12:30. Oddi, Oddi, Spesrutu Oddi. Richting Orfistra daar in Flora A, Suriname. Foude Foutang. Dit is Razo Radio.

Ja, natuurlijk. Zo, Oeka Jip Makandra. Hele hartelijke groeten richting Utrecht. Goedenavond, Utrecht. Nee, goedemorgen moet ik zeggen.

0: Inmiddels 15 minuten voor 1, 15 voor 1. En ze blijven heerlijk op deze vroege zaterdagochtend. De vroege zaterdagochtend, 18 juli 2026.
1: Ja, maar dat is zo bien.
2: Zij de.
1: We kunnen wel een tijdje, want ik heb wel een nieuwe sida, sida, we gaan wel wat aan.
2: Ah.

Dankjewel, Daniel. Dankjewel, Johanna. Met het schitterend nummer Zwaar Johanna. Schitterend. Hier bij Razo Radio. The Station of the Nation.

Let op de tijd, het is klokslag 1 uur. Klokslag 1 uur. Dit is nog steeds Razo Radio. De DJ's Mix Max Show tot 3 uur.

schitterende stem. En een hele mooie zwarte vrouw. Dankjewel, Negina. Ibri Juru. Dankjewel, dankjewel. Dit is Razo Radio.

Let op de tijd, het is 6:06. En dit zijn de ex-masters met het schitterende nummer. Luku Fading Srana Uma Mooi. De mooi voetroe. Ja, ja, ja.

Dankjewel, Sherwin Muringen. Wankring potreti. Oegi sranamang. Dit is Razo Radio.

0: Yes, en mama blijft altijd nummer 1. Vooral zij die nog een mama hebben, waardering. Wees lief en aardig voor je mama. Yes, dit is Razo Radio. 2 minuten voor 2:30, tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mixbak Show.
1: Ik wist niet hoe ik u dit moest zeggen, maar u bent voor mij het voorbeeld geweest dat ik wil zijn voor mijn kids. En ook al ben ik langer dan u, toch kijk ik naar u op.

perfecte zoon geweest. En ik zeg dat omdat ik wel de perfecte opvoeding heb gehad. U bent een vader voor mij die in het verleden vaak heeft gezegd dat u ons heeft willen geven wat u niet gehad heeft. U heeft ons nooit veel gegeven, maar heeft ons genoeg gegeven. Dank u wel.

0: Dit is Razo Radio. 4 minuten over 2:30.
1: Je naft, ja, hoor.

0: Grand Tangi, Sargi Masra, Max Dijman met het schitterend nummer Wang Mama. Dit is nog steeds Razo Radio.
1: Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen, dankjewel. Alsjeblieft.

Let op de tijd, het is 2:10, 2:10. Odi, odi, mebaru, alamala. Zij die net ingeschakeld hebben, u bent afgestemd op Razo Radio, de Station of the Nation, de DJ's Mix Max Show tot 3:00 in de ochtend. En mijn naam, Dietwien Jessirun.

Dankjewel, Naomi Sastra. Horimi Brasami. En zo wil ik vele mensen ook een brassa geven. Alle mensen die me gesteund hebben of die mij steunen in de afgelopen jaren en tot nu toe. Ik kan zo een paar bij naam noemen. Heidi, dank je wel voor al je steun. Siglin, Nifando, Dovaro, Cirano, Marius Grot. Iedereen, hartelijk dank voor die steun die jullie mij geven. Dat mek mitang, lobby u allemaal. En een heleboel andere luisteraars ook, hoor.

Zeker weten, Sranang, me love you. Me mooi sweetie kondres, Sranang. Daar wonen ook prachtige mensen.

0: Ja, Lobby D. Dankjewel, Rodney Deekman en Dominique Ravenberg. Van de Suripop CD nummer 18. Dit is Razo Radio.
1: Even op mijn boom.

Dat het schitterend nummer Hollywood. Ook hier in de DJ's Max Max Show. Tot 3 uur in de ochtend. Met Ditwinia's Run.